Ko te haka e rua nā tīma, ko taitua rua mai. Rā, ko te kura a iwi o Manituke me te wharekura o Kirikiri Roa. Ko te haka, te tīma Wikitoria i te haka, o te puna rangatahi, nei mai hara mai, te Mauri Awhiritoe. Whakawātea, e toru nā tīma kwa taitua tahi mai. Ko te kura o Kōkōhuia, te Mauri Awhiritoe, te whare kura o Kirikiri Roa.

Noho tonu mai e te iwi ki te reo irirangi Māori o te hiku o te ika. Iwa te kaumā whitu, ira tahi te iariri.